0: prestaties dit seizoen, opgeklommen naar plaats 32 op de ATP-ranking. De nacht is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima tot 18 graden. In de ochtend kans op wat lichte motregen. Daarna volgt de eerste van vier wisselvallige dagen en het wordt niet warmer dan 23 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een chic idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
0: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
3: Bonjour, mademoiselle.
4: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
3: Merci beaucoup.

Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cyclade, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui. Plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien. Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: hier hoor je het beste van bij ons.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
0: Met de muziek van VBRO.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er toch geleidelijk aan wat wisselvalliger uit. Niet dat we meteen de grote neerslag hoeveelheden gaan zien, maar het lijkt er toch op dat we de komende dagen ook af en toe wat regen gaan krijgen. Om te beginnen dus, komende avond en nacht een storing die doortrekt. En dan zien we ook dat de komende dagen, ja, woensdag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, dat er toch wel dagelijks wat neerslag op het menu staat. Niet direct de grote hoeveelheden, maar een bui van tijd tot tijd zal er zeker en vast bij zijn. Het is ook niet nodig dat er direct heel veel valt, want dan spoelt het af. Hoewel, er zijn modellen die veel meer geven. En dat zou ook zomaar kunnen. Als een storing zich goed legt over de Noordzee, dan zou het zomaar kunnen dat we vanuit die hoek een aantal heel felle buien krijgen. Want de Noordzee is echt wel warm. Over warmte gesproken, koud wordt het zeker niet. We noteren de hele week gemakkelijk temperaturen tussen 20 en 25 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien.

Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cyclade, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui. Plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 50-jarige vrouw heeft in de nacht van zondag op maandag heel wat schade aangericht bij een ongeval langs de kustlaan in Zeebrugge. In de rijrichting Blankenbergen. Onder invloed week ze af van haar rijbaan, waarna ze met haar BMW 3 geparkeerde wagens aanreed. Een getroffen Tesla filmde hoe dat precies gebeurde. Ook een Porsche en een Peugeot personenwagen deelden in de brokken. Alle drie liepen ze aanzienlijke schade aan de carrosserie op. Maar ook de BMW van de vrouw was zwaar beschadigd na het ongeval. De politie kwam ter plaatse en uit de vaststellingen bleek dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Ze werd uiteindelijk voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het aantal geregistreerde gevallen van fysiek geweld op treinen is de voorbije 4 jaar meer dan verdubbeld. Terwijl ook in en rond stations het aantal incidenten fors is gestegen. Het komt ook al maar vaker voor in onze provincie West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die Kamerlid en brugschepen Frankie de Mon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Het aantal feiten van fysiek geweld op treinen verdubbelde sinds 2020. Terwijl het geweld in, om en rond de stations steeg van 59 naar 82 feiten. De Mon zegt als Kamerlid heel geregeld de trein van Brugge naar Brussel te nemen en het onveiligheidsgevoel ook effectief vast te stellen. De cijfers werden opgevraagd nadat er vorig jaar een treinbegeleider tijdens een ticketcontrole zwaar werd aangevallen. Het slachtoffer liep daarbij blijvend oogletsel op. Volgens de NMBS werden in 2024 ongeveer 2100 gevallen van agressie tegen treinpersoneel gemeld. De minister van Binnenlandse Zaken verwijst in zijn antwoord naar een reeks maatregelen, zoals gezamenlijke transregionale acties, gemengde patrouilles van militairen en de spoorwegpolitie op de meest kwetsbare plekken, en ook een gerealiseerde real-time verbinding tussen de camera's van de NMBS en de politiedispatchings. Voetbal Cirkel Brugge heeft maandag de komst van linksbak Tayo Adaramola officieel bekendgemaakt. De 22-jarige Ier komt over van de U21 van Crystal Palace uit de Premier League. Hij tekent een contract tot medio 2030 bij de Groen-Zwarten. Adara Mola, die opgeleid werd bij Crystal Palace, heeft zich nooit effectief kunnen doorzetten bij de Eagles. Hij werd herhaaldelijk uitgeleend aan clubs in Engeland. Voor Adara Mola is het een terugkeer naar België. De in Dublin geboren speler werd begin 2024 immers voor 6 maanden uitgeleend aan RWDM. De Ier met Nigeriaanse roots speelde toen 14 wedstrijden voor de Brusselse club. In mei van dit jaar werd Adara Mola voor het eerst opgeroepen voor de Ierse nationale ploeg. Voor de cirkel is het al de 7e zomer aanwinst. Na de komst van keeper Gaëtan Koeke, Lazar Amani, Joël Ndala, Lucas Mondele, Luca Michel en Abdoulie Mané. En in Brugge is op 80-jarige leeftijd Mark Nokkaert overleden. Hij was een fervent fan van Cirkel Brugge, stichter, voorzitter en erevoorzitter van Vriendenkring Dechten en in het vrouwenvoetbal medestichter van de Cirkel Ladies. Mark Nokkaert was samen met zijn echtgenote Vera Beernaert zaakvoerder van Multistock, een groothandel in tapijten nabij de Scheepsdalenbrug in Brugge. Hij kreeg de cirkelliefde van thuis uit mee. Er wordt nu woensdag 19 augustus om 11 uur in de ochtend afscheid genomen van Mark in de aula van uitvaartzorg Akkaert van Heste in Brugge. Aan de familie onze oprechte deelneming.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Het nieuws van 7 uur, dat kreeg je daarnet al van onze VBRO-nieuwsredactie. Een heel goede dinsdagmorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas. De VBRO-zomerradio is natuurlijk helemaal aan zet. Ook als morgens vroeg in de VBRO-ontbijtshow, des te meer zonnige en frisse muziekjes aan de ontbijttafel. Of al op weg ergens heen. Voor zover je niet van vakantie kan genieten. Om het half uur hebben we morgennieuws. Update van ons ochtendjournaal, uiteraard met de VBRO-nieuwsredactie. Weerman Geert Naastens, die vertelt ons alles over het weer van deze dinsdag.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag zijn we gestart met de doortocht van een storing. Niet meteen de grote neerslag hoeveelde natuurlijk, maar het is het begin. Een eerste storing die is doorgetrokken, heeft een paar liter water meegebracht. En daarachter zitten nog een paar buitjes die vanochtend kunnen vallen, verspreide buitjes. Maar over het algemeen gaan de droge periodes al snel weer overheersen. Vanmiddag breekt dan de zon weer door en krijgen we een mix van wolken en opklaringen bij maxima van een graad of 20, 1, 22 aan zee tot een 3, 24 graden landinwaarts. Daarbij een matige wind die uit een noordelijke hoek gaat waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui. Plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmaart Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is

Helemaal in de folkmood, Tamara en Tom Davies uiteraard. En hun nieuwe duet, Dorst in de Smissen, helemaal toepasselijk voor deze hitte zomer die we hebben gehad. We kunnen tegenwoordig wat meer ademhalen en dat is maar goed ook. Maar het is me wat geweest, hè. Een zomer die inderdaad alle records heeft gebroken wat temperaturen en droogte betreft. Tamara en Tom dus deze week helemaal centraal met hun zomerplaat, zeg maar. Het is de VBRO Trotsplaat waarover je alles verneemt op onze website www.vbro.be.

Van Geert Nasens die meldt voor vandaag een frontensysteem van een Brits lage drukgebied over de regio. Het is dan ook meest bewolkt met soms wat regen of buien, maar veel lijkt het allemaal weer niet te zullen zijn. Overdag tijdelijk weer drogere perioden met zelfs wat opklaringen. En het kan daarbij dan toch makkelijk weer richting de 23 graden gaan. Toch lijkt er vandaag in totaal wel een aantal liters water te kunnen gaan vallen in de regio, zo voorspelt weerman Geert Nasens. Ook in de nacht naar woensdag toe is nog wat regen of een bui mogelijk. Woensdag zelf is dat dan licht wisselvallig. Wolken, zon en wat buien wisselen elkaar af bij maxima dan rond een 23, 24 graden. Die timing en intensiteit van de buien is moeilijk in te schatten. Het zou zomaar kunnen dat er aan de kust vrij felle buien komen morgen, zelfs met onweer. Ook in de nacht naar donderdag is dat nog mogelijk. Buien vooral dan in de regio. Donderdag een beetje eenzelfde weerbeeld met wat wisselvalligheid en hier en daar een aantal buien. De maxima zitten daarbij weer ergens vooraan de 20 graden aan zee, rond 23 à 24 graden landinwaarts. Kortom, het blijft deze week minder warm, maar met 20 tot 25 graden kun je niet echt van koele dagen spreken. Integendeel, dat zijn nog altijd zomerse waarden, aldus weerman Geert Nasens. Wel meer wisselvalligheid en vooral daarbij lijkt er regelmatig toch wat regen of een bui te gaan vallen in de regio. De laatste kaarten worden geleidelijk aan wisselvalliger. Nu moet het er enkel nog eens effectief blijven inzitten, volgens onze weerman.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui. Plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 50-jarige vrouw heeft in de nacht van zondag op maandag heel wat schade aangericht bij een ongeval langs de kustlaan in Zeebrugge, in de rijrichting Blankenbergen. Onder invloed week ze af van haar rijbaan, waarna ze met haar BMW 3 geparkeerde wagens aanreed. Een getroffen Tesla filmde hoe dat precies gebeurde. Ook een Porsche en een Peugeot personenwagen deelden in de brokken. Alle drie liepen ze aanzienlijke schade aan de carrosserie op. Maar ook de BMW van de vrouw was zwaar beschadigd na het ongeval. De politie kwam ter plaatse en uit de vaststellingen bleek dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Ze werd uiteindelijk voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het aantal geregistreerde gevallen van fysiek geweld op treinen is de voorbije 4 jaar meer dan verdubbeld. Terwijl ook in en rond stations het aantal incidenten fors is gestegen. Het komt ook al maar vaker voor in onze provincie West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die Kamerlid en brugschepen Frankie de Mon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Het aantal feiten van fysiek geweld op treinen verdubbelde sinds 2020. Terwijl het geweld in, om en rond de stations steeg van 59 naar 82 feiten. De Mon zegt als Kamerlid heel geregeld de trein van Brugge naar Brussel te nemen en het onveiligheidsgevoel ook effectief vast te stellen. De cijfers werden opgevraagd nadat er vorig jaar een treinbegeleider tijdens een ticketcontrole zwaar werd aangevallen. Het slachtoffer liep daarbij blijvend oogletsel op. Volgens de NMBS werden in 2024 ongeveer 2100 gevallen van agressie tegen treinpersoneel gemeld. De minister van Binnenlandse Zaken verwijst in zijn antwoord naar een reeks maatregelen, zoals gezamenlijke transregionale acties, gemengde patrouilles van militairen en de spoorwegpolitie op de meest kwetsbare plekken, en ook een gerealiseerde real-time verbinding tussen de camera's van de NMBS en de politiedispatchings. Voetbal Cirkel Brugge heeft maandag de komst van linksback Tayo Adaramola officieel bekendgemaakt. De 22-jarige Ier komt over van de U21 van Crystal Palace uit de Premier League. Hij tekent een contract tot medio 2030 bij de Groen-Zwarten. Adaramola, die opgeleid werd bij Crystal Palace, heeft zich nooit effectief kunnen doorzetten bij de Eagles. Hij werd herhaaldelijk uitgeleend aan clubs in Engeland. Voor Adaramola is het een terugkeer naar België. De in Dublin geboren speler werd begin 2024 immers voor 6 maanden uitgeleend aan RWDM. De Ier met Nigeriaanse roots speelde toen 14 wedstrijden voor de Brusselse club. In mei van dit jaar werd Adaramola voor het eerst opgeroepen voor de Ierse nationale ploeg. Voor de cirkel is het al de 7e zomer aanwinst. Na de komst van keeper Gaëtan Koeken, Lazar Amani, Joël Ndala, Lucas Mondele, Luca Michel en Abdouli Mané. En in Brugge is op 80-jarige leeftijd Mark Knokkaert overleden. Hij was een fervent fan van Cirkel Brugge, stichter, voorzitter en erevoorzitter van Vriendenkring Dechten en in het vrouwenvoetbal medestichter van de Cirkel Ladies. Mark Knokkaert was samen met zijn echtgenote Vera Beernaert zaakvoerder van Multistock, een groothandel in tapijten nabij de Scheepsdalenbrug in Brugge. Hij kreeg de Cirkel Liefde van thuis uit mee. Er wordt nu woensdag 19 augustus om 11 uur in de ochtend afscheid genomen van Mark in de aula van uitvaartzorg Akkaert van Heste in Brugge. Aan de familie onze oprechte deelneming.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Na het nieuws van 8 zijn we van wal gestoken met deel 2 van onze VBRO ontbijtshow op deze dinsdag. Een heel goede morgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en dit is uiteraard de VBRO Zomerradio op en top. Ook in de ontbijtshow natuurlijk met heel veel muziek. Morgen nieuws en weerman Geert Nasens die alles over het weer heeft te vertellen. Straks ook in zijn ochtendweer praatje omstreeks 9:15.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBNO-feestcafé. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag trekt een frontensysteem van een Brits lage drukgebied over onze regio. Is meest bewolkt met soms wat regen of buien, maar veel lijkt het allemaal weer niet te zullen zijn. In de loop van de dag tijdelijk weer droger periodes met zelfs wat opklaringen. Zon dus, het kan daarbij dan toch makkelijk weer richting de 23 graden oplopen. Toch lijkt er vandaag in totaal wel een aantal liters water te kunnen gaan vallen. En dat is erg welkom voor de natuur natuurlijk. Ook volgende nacht, richting woensdag, is nog wat regen of een bui mogelijk. Morgen zelf is dat dan licht wisselvallig van weertype, wolken. Zon en wat buien wisselen elkaar op woensdag af bij maxima opnieuw rond 23, 24 graden. De timing en de intensiteit van die buien is moeilijk in te schatten wat woensdag betreft. Het zou zomaar kunnen dat er vanaf de kust vrij felle buien komen, zelfs met onweer. En ook in de daaropvolgende nacht zou dat dan mogelijk zijn in onze regio. Het weerbericht van Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cyclade, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui. Plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender

0: show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.

En dat was de zomertitel van Christophe. Zijn zomersingle 2026, Ik geloof nog in mijn dromen. En daarnet hadden we nog onze goede vriend Jimmy Frey, meteen na het 8:30 journaal.

Het weerregime is duidelijk veranderd. We zitten met lage drukgebieden die het weer overnemen. En dat vertaalt zich eindelijk in wat regen. Het is weinig, veel te weinig wat valt. Maar er valt toch hier en daar eens wat meer. Het is een begin van het einde van die droogte. Maar we hebben honderden liters nodig. Dus er zal heel veel mogen vallen en dat zal niet gebeuren. Wel, dagelijks toch wel wat neerslag. Gisteren kregen we al wat. Vandaag ook weer een storing die doortrekt in de loop van de ochtend. Met een aantal liter water per vierkante meter. Dus dat zit wel goed dat er wat valt. En daarna volgen dan nog een aantal verspreide buien in de loop van de dag. Zelfs vanmiddag kan er nog een bui vallen. En dat kan best een felle bui zijn. Dat hoeft niet te verwonderen. Temperaturen die blijven het goed doen. We halen, ondanks het feit dat het weerbeeld wat minder wordt, toch alweer een graad of 20 bij het begin van de dag. En dat loopt uiteindelijk op naar een graad of 3, 24 gaandeweg de middag. Dat bij een matige wind uit een westelijke richting. Vervolgens zien we dan vanavond en vannacht ook weer een aantal buien met een voorkeur voor de kust. De zeewatertemperaturen zijn zeer hoog en dat zal geleidelijk aan beginnen spelen. Je zal zien dat die kustregio de komende dagen wel meer buien krijgt. Want ook voor morgen staan daar een aantal buien op het menu. Landinwaarts ook wel, maar duidelijk minder. Aan zee kan dat een felle bui zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Dat is ook woensdag, donderdag en vrijdag het geval. Er vallen buien met een voorkeur voor de kustgebieden.

0: is een beetje moeilijk, hè, om nog contact te leggen met die Russian lady, met de toestand, de oorlogstoestand die er momenteel heerst. De grote problemen tussen Oekraïne en Rusland die maar niet van de baan raken. De classics waren dat lang voordien uiteraard in 1975. En zo zitten we helemaal op het eind van onze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Ik wens je nog een leuke dinsdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over dienstplan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger. Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op Dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Uit je regio.
0: De 50-jarige vrouw heeft in de nacht van zondag op maandag heel wat schade aangericht bij een ongeval langs de kustlaan in Zeebrugge, in de rijrichting Blankenbergen. Onder invloed week ze af van haar rijbaan, waarna ze met haar BMW 3 geparkeerde wagens aanreed. Een getroffen Tesla filmde hoe dat precies gebeurde. Ook een Porsche en een Peugeot personenwagen deelden in de brokken. Alle drie liepen ze aanzienlijke schade aan de carrosserie op. Maar ook de BMW van de vrouw was zwaar beschadigd na het ongeval. De politie kwam ter plaatse en uit de vaststellingen bleek dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Ze werd uiteindelijk voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het aantal geregistreerde gevallen van fysiek geweld op treinen is de voorbije 4 jaar meer dan verdubbeld. Terwijl ook in en rond stations het aantal incidenten fors is gestegen. Het komt ook al maar vaker voor in onze provincie West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie die Kamerlid en brugschepen Frankie de Mon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Het aantal feiten van fysiek geweld op treinen verdubbelde sinds 2020, terwijl het geweld in, om en rond de stations steeg van 59 naar 82 feiten. De Mon zegt als Kamerlid heel geregeld de trein van Brugge naar Brussel te nemen en het onveiligheidsgevoel ook effectief vast te stellen. De cijfers werden opgevraagd nadat er vorig jaar een treinbegeleider tijdens een ticketcontrole zwaar werd aangevallen. Het slachtoffer liep daarbij blijvend oogletsel op. Volgens de NMBS werden in 2024 ongeveer 2100 gevallen van agressie tegen treinpersoneel gemeld. De minister van Binnenlandse Zaken verwijst in zijn antwoord naar een reeks maatregelen, zoals gezamenlijke transregionale acties, gemengde patrouilles van militairen en de spoorwegpolitie op de meest kwetsbare plekken, en ook een gerealiseerde real-time verbinding tussen de camera's van de NMBS en de politiedispatchings. Voetbal Cirkel Brugge heeft maandag de komst van linksback Tayo Adaramola officieel bekendgemaakt. De 22-jarige Ier komt over van de U21 van Crystal Palace uit de Premier League. Hij tekent een contract tot medio 2030 bij de Groen-Zwarten. Adaramola, die opgeleid werd bij Crystal Palace, heeft zich nooit effectief kunnen doorzetten bij de Eagles. Hij werd herhaaldelijk uitgeleend aan clubs in Engeland. Voor Adaramola is het een terugkeer naar België. De in Dublin geboren speler werd begin 2024 immers voor 6 maanden uitgeleend aan RWDM. De Ier met Nigeriaanse roots speelde toen 14 wedstrijden voor de Brusselse club. In mei van dit jaar werd Adaramola voor het eerst opgeroepen voor de Ierse nationale ploeg. Voor de Cirkel is het al de 7e zomer aanwinst. Na de komst van keeper Gaëtan Koeke, Lazar Amani, Joël Ndala, Lucas Mondele, Luca Michel en Abdoulie Mané. En in Brugge is op 80-jarige leeftijd Mark Nokkaert overleden. Hij was een fervent fan van Cirkel Brugge, stichter, voorzitter en erevoorzitter van Vriendenkring Dechten en in het vrouwenvoetbal medestichter van de Cirkel Ladies. Mark Nokkaert was samen met zijn echtgenote Vera Beernaert zaakvoerder van Multistock, een groothandel in tapijten nabij de Scheepsdalenbrug in Brugge. Hij kreeg de Cirkel Liefde van thuis uit mee. Er wordt nu woensdag 19 augustus om 11 uur in de ochtend afscheid genomen van Mark in de aula van uitvaartzorg Akkaart van Heste in Brugge. Aan de familie onze oprechte deelneming. La, la, la, la.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

wil niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over dienstplan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op het industrieterrein in Gestel is gisterochtend een arbeidsongeval gebeurd. Een arbeider van een koelinstallatiebedrijf kwam er met zijn voet in een rolpers vast te zitten. De man moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zondag is in Wervik Johan de Neut gewezen gemeenteraadslid en zijn vrouw op de stoep aangereden door 2 jongeren op een elektrische step. Het ongeval gebeurde in de Molenstraat tijdens de 5-daagse zomerkermis in Wervik. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Gisteren namiddag iets over 4 uur is in Wevelgem een tuinhuis achter een woning vernield door een brand. De brandweer moest bij aankomst door de omvang van de brand meteen versterking oproepen. Gelukkig konden ze verhinderen dat het vuur oversloeg naar de omgeving. Bij de brand raakte er ook niemand gewond. En in het centrum van Kortemark is een 80-jarige fietser gisteren namiddag ten val gekomen nadat hij onwel werd. Hulpverleners slaagden erin de man na lange tijd te reanimeren. Daarna werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
3: Wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.nl.

De bekende hit van Eddy Smets uit 1982. Jij wil vrij zijn. En weet je wat ik wil? En wel, presenteren onze koffietijd van vandaag, 18 augustus. Je bent welkom bij VBRO. Goedemorgen trouwens. Eddy Govert is mijn naam. En we gaan erin vliegen, zoals dat heet, hè. Robert van Hemert, die komt aan. En die heeft een heel aparte single opgenomen. Met een rare titel. Zandloopster. Ja, luister maar.

Fadim, mijn eigen leven en dat was een voormalige trotsplaat. Nog altijd mooi, hè? Vanavond een vent. Oei, oei, oei. Chris Bauer, wat gebeurt er? Ik wist het niet, hoor.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag start met de doortocht van een storing. Een storing die vanochtend de eerste periode met regen en buien veroorzaakt. Die lijkt wel vrij snel door te trekken, maar heeft wel een redelijke staart. Dat wil zeggen dat er na de passage van de eerste regen toch ook nog een tijdje wat regen of wat buiigheid kan te verwachten zijn. Het zal niet meteen droog worden. Ook in de loop van de dag en zelfs in de namiddag kunnen nog een aantal verspreide buien erachteraan komen. Dus ja, een beetje een mindere dag vandaag. Temperaturen doen het nog steeds goed. Ondanks de regen starten we de dag met een graad of 20, 21. En er is dan ook niet veel nodig om daar weer een paar graden bij te krijgen. Het zal ook lukken. De verwachting is dat de maxima toch weer ergens naar een 22 tot 3, 24 graden toe oplopen. Wel niet zoveel zon. De zon speelt dikwijls verstoppertje en de wind die komt matig uit een westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

0: Wil jou oprecht.
1: Dat zou wel zijn, hè? De zoon van Louis Neefs, Gunter Neefs. Nog altijd actief als nooit tevoren. Bluff, bluff, zijn nieuwste single. En we gaan lachen. Ja, we doen dat graag op dinsdag met de mopjes van Willy Lustenauer.

Ze hebben het al 14 dagen zelfs te lief. Hij had er mee naar een avondconcert naar de Botanikenhof. Veel volk, schoon weer, mondjes ging, een sterretje spinkelen. Je zegt, om een keer tegen haar, moet ik een grote baard hogen? Ze zegt, zie zot met al dat volk hier, zeer. Leg dat potertje. Je komt aan het parretje met z'n velo hier in de hempoort op. Je stopt bij een ventje, zegt meneer, kan je me de weg niet zeggen naar Roelam? Zegt dat ventje, joh, jullie van de werken weg, hè? Moet weer een keer. Een hunteren. Ah ja, je droogt z'n velo hier weer weg. Zegt die vent, zal de roren poteren. Je moet ons de weg naar de hemel leren, en je wat Roelam nog niet leren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïnse drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

En daar zijn we weer terug. We hoorden al Salim Segers met Verlaat Me Nooit. En ook onze trotsplaat voor deze week. En dat viel te beurt aan Tamara en Tom Davies. Dorst in de Smetse. En we gaan er een beetje mee door, hè. Inderdaad, met een beetje amore. Maar in Nederland zeggen ze amore. Ik weet niet waarom, maar Frank Smeekens bezondigt zich daar ook aan. Luister maar.

Betrokken aan Nederland en meer bepaald in het jaar 2020, dus 6 jaar geleden, met René Leblanc, If I Tell You. En kijk mensen, onze tweede Vlaamse artiest van de dag, die komt eraan voor deze werkweek. En ik koos voor een zangeres die eigenlijk nooit helemaal in de belangstelling of in de schijnwerper stond. En ik heb het over Nadia. Ik heb deze zangeres meegemaakt. Een fantastisch goede stem. En ze maakte furoren als background zangeres, zoals dat heet. Dus in koortjes achter de beroemdheden, zowel op televisie als in de live optredens feitelijk. Ik heb ze meegemaakt vooral in de studio. En ze heet eigenlijk Nadia Mampai. Maar ja, die Mampai, dat ging eraf natuurlijk. En ze begon ook plaatjes te zingen onder de naam Nadia. Ze deed ook enkele keren mee in Eurosong. Maar ze slaagde daar niet in om haar stempel te drukken op de jury om afgevaardigd te worden naar het Eurovisie Songfestival. Maar toch veel bewondering voor deze Nadia. En ik koos een mooie opname van haar. Geniet ervan, van haar liedje Vrij.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle. Al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïnse drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over dienstplan om rechten van het WK voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
1: Dit is VBRO.

De nieuwe van Dave Dekker, Monica. Het is blijkbaar een populaire naam aan het worden. De laatste tijd hoor ik etelijke liedjes met deze naam, Monica. Was het die nacht? Hij weet het niet meer precies. Wat hij daar allemaal uitgestoken heeft, dat weet ik niet. Laat hem maar vertellen. Bertus Sipma

Ja, ja, de rosé-drankjes die zullen weer floreren op alle terrasjes hier in Vlaanderen. En ook in Nederland blijkbaar, hè. Want, wat zegt hij? Ik drink rosé, Wesley Bronkhorst. Voilà, wat wij dronken, dat was koffie natuurlijk, want dit programma heet Koffietijd. Straks, na 12 uur, hoor je onze confrater en collega... Hoe heet u weer? Rudy Meins, inderdaad, verdorie. Ik moest soms wel een keer nadenken, hè. Maar veel geluk met zijn zomergroetjes en die hoor je na 12 uur. Tot morgen en bedankt om te luisteren. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot 400.000 euro als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: staart.
1: Ze zijn er inderdaad weer, de zomergroetjes, de zomerplaatjes en zomerse verhalen bij liedjes, zoals altijd in Voor het Voetlicht. Goedemiddag iedereen, vandaag dinsdag 18 augustus. Jimmy Frey komt vandaag vertellen over een van zijn hits uit de jaren 70. Het meisje van mijn leven, meisje van mijn dromen. En tussendoor muziek van onder meer Frank Valentino, Los Manolos, Freek van Rooij zie ik ook en zometeen Rutger van Barneveld.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag hebben we te maken met wisselvalligheid. Een lage drukgebied nabij de Britse eilanden stuurt ons weer aan. En het zorgt ervoor dat er een storing doortrekt. Een storing die onstabiele lucht met zich meebrengt. En dat vertaalt zich vanochtend in de vorm van een regenzone die is doorgetrokken. Vanmiddag in perioden met buien. Niet zo heel veel buien, maar er zullen verspreid over de middag toch wel een aantal buien gaan opduiken. Koud is het niet. Het wel gemakkelijk een 22 tot 24 graden, dus dat zit wel goed. En de wind die waait daarbij matig uit een meest westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: voor alle Monica's, en dat zijn er nogal wat, wie weet ook onder onze luisteraars, of de luisteraars die aan de kust zitten en die VBRO hebben gevonden op hun radio, of misschien heruitgevonden hebben, dat kan natuurlijk ook. Freek van Rooij en Monica. En wie het warme water niet heeft uitgevonden, maar wel goed zit daar op zo'n stekje, daar ergens in het zuiden van Frankrijk, dat is nonkel Erik. Ik heb hem aan de lijn, nonkel Erik. Als het goed is, heb ik hem nu.
1: Ja, goedemiddag iedereen, het is ook Lerik hier. We zitten weer hier al meer op een boot en ze beginnen hier al een beetje te kennen. Hè. Ze zeggen, Sylvie de Bruis door. Hè. En onkel Erik. En ze roepen het altijd maar natuurlijk. Hè. Ah ja, ze kregen nu toch een keer een fooie. En die Fransen worden ook niet meer, hè, natuurlijk. Nu, we zitten hier goed, we gaan ze met aan tafel. En het is vandaag ribbetjes, zeg. Goh, dat gaat ook wel lekker smaken. Moet je altijd geen goede plas in, hè, de zomer. Hè. Allee, zeg, vele groeten nog van ons hier, van Rita en van Min. En blijft luisteren naar de Brugse Radio, naar de VBRO, voor de zomergroetjes.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals rockzangen. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: We hebben vandaag nog eens Jimmy Frey uitgenodigd voor een leuke babbel rond een van zijn bekendste liedjes. En dat is een nummer uit 1971. In Voor het voetlicht het verhaal van Meisje van mijn leven.
2: Een van de 4 of 5 nummers dat Dura geschreven had voor mij, die een hit was.
3: Ja.
2: Super, super. Ik was gewoon aan cijfers, 50.000, 60.000. En dan was het ook al een beetje aan het verminderen, die verkoopcijfers, voor iedereen hoor. En we hadden toch 28.000 uiteen geweest, in ieder geval. Mm-hmm. Zeker in de Vlaamse top 10. En ik denk in de top 30 ook op de radio. Ik denk dat het iets van 4 of 5 geweest is. Dus het was een hit. En ik vond het een heel goed nummer trouwens ook. Ja. De goede melodist. Hè. Hij schreef, als het om melodie gaat, is hij heel sterk. Hè.
3: Ja.
2: Maar het was wel moeilijk. Hè. Hij heeft nummers voorgesteld dat ik echt niet wou nemen. Ja. En dit, ja, het lag voor de hand.
3: Nou, ik wou vragen, was je eigenlijk goed bevriend met Tura?
2: Ja. Ik zeg altijd van Tura, iedere Vlaming heeft een stukje Tura in zijn hart.
3: Ja. Ja,
2: zeker onze generatie. En nog de generatie erna ook nog. Mm-hmm. De jeugd nu minder natuurlijk. Hè.
3: Hoe komt dat?
2: Elke generatie heeft zijn idolen. Hè. Je mag niet verwachten van de jonge mensen dat ze naar een Tura of een Vrij opkijken. Hè.
3: Mm-hmm.
2: Bepaalde nummers wel. Want bijvoorbeeld wat dat onsterfelijk is van Tura, ik vind dat dus crimineel. Het kan niet zijn.
3: Ja.
2: Hij zingt, ik heb de krop in de keel. Ik hoor het. Bijvoorbeeld als ik ga veel naar het buitenland. Hè. En ik heb een hele grote vriendenkring opgedaan na mijn ziekte. Ik heb mijn keuze gemaakt en dat is voor de rest van het leven. Dus een man met een vrouw en we zijn met 23, dus echt een vriendenkring. En als ik echt de flim heb, dat ik zeg, jongens, wat zit ik hier alleen te doen in het buitenland? Dan zet ik gewoon een ding in. Alhoewel, mijn god is Brilsen, hè. En ja. Jazz en alles.
3: Ja.
2: Maar ik zet Tura op en Le Mal du Pays, noem ze dat weer al. Verlangen naar uw land, kan er ja? opkomen op het woord.
3: Ja, chauvinisme, nee. Nee.
2: Ik verlang naar terug in België te zijn.
3: Ja? Heb je door muziek van Tura dan?
2: Nee, ik bedoel, als ik dat heb, zet ik een Tura-plaat en het passeert.
3: Ah.
2: Ja, ik hoor graag Tura. Tura is een begrip. Tura

weerregime is duidelijk veranderd. We zitten met lage drukgebieden die het weer overnemen. En dat vertaalt zich eindelijk in wat regen. Het is weinig, veel te weinig wat valt, maar er valt toch hier en daar eens wat meer. Het is een begin van het einde van die droogte, maar we hebben honderden liters nodig. Dus er zal heel veel mogen vallen en dat zal niet gebeuren. Wel, dagelijks toch wel wat neerslag. Met een aantal liter water per vierkante meter. Dus dat zit wel goed dat er wat valt. En daarna volgen dan nog een aantal verspreide buien in de loop van de dag. Zelfs vanmiddag kan er nog een bui vallen. En dat kan best een felle bui zijn. Dat hoeft niet te verwonderen. Temperaturen die blijven het goed doen. We halen, ondanks het feit dat het weerbeeld wat minder wordt, toch een graad of 3, 24 gaandeweg de middag. Dat bij een matige wind uit een westelijke richting. Vervolgens zien we dan vanavond en vannacht ook weer een aantal buien met een voorkeur

voor de kust. De zeewatertemperaturen zijn zeer hoog en dat zal geleidelijk aan beginnen spelen. Je zal zien dat die kustregio de komende dagen wel meer buien krijgt. Want ook voor morgen staan daar een aantal buien op het menu. Landinwaarts ook wel, maar duidelijk minder. Aan zee kan dat een felle bui zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Dat is ook woensdag, donderdag en vrijdag het geval. Er vallen buien met de voorkeur voor de kustgebieden.

Dat is zo'n nummer die je moet draaien of live horen spelen. En al is het misschien maar met een gitaar bij een kampvuur op het strand. Ik zie het zo voor me. Jimmy Cliff en The Reggae Night uit 1984. Ja, het zit erop voor vandaag, voor deze dinsdag. De zomergroetjes, straks nog Marco Schuitmaker uit Nederland en zomernacht in Griekenland. Nog warmer dus. En, morgen zijn we er graag terug, uiteraard. Over de middag met een nieuwe gast en met andere platen helemaal in de zomerse sfeer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot 400.000 euro als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen. Maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
3: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot €400.000 als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen. Maar in juni zijn ook al 3 scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
4: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
5: Dit is

meer. Het is een begin van het einde van die droogte, maar we hebben honderden liters nodig. Dus er zal heel veel mogen vallen en dat zal niet gebeuren. Wel, dagelijks toch wel wat neerslag. Met een aantal liter water per vierkante meter. Dus dat zit wel goed dat er wat valt. En daarna volgen dan nog een aantal verspreide buien in de loop van de dag. Zelfs vanmiddag kan er nog een bui vallen. En dat kan best een felle bui zijn. Dat hoeft niet te verwonderen. Temperaturen die blijven het goed doen. We halen, ondanks het feit dat het weerbeeld wat minder wordt, toch een graad of 3, 24 gaandeweg de middag. Dat bij een matige wind uit een westelijke richting. Vervolgens zien we dan vanavond en vannacht ook weer een aantal buien met een voorkeur voor de kust. De zeewatertemperaturen zijn zeer hoog en dat zal geleidelijk aan beginnen spelen. Je zal zien dat die kustregio de komende dagen wel meer buien krijgt. Want ook voor morgen staan daar een aantal buien op het menu. Landinwaarts ook wel, maar duidelijk minder. Aan zee kan dat een felle bui zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Dat is ook woensdag, donderdag en vrijdag het geval. Er vallen buien met een voorkeur voor de kustgebieden.

Het weerregime is duidelijk veranderd. We zitten met lage drukgebieden die het weer overnemen. En dat vertaalt zich eindelijk in wat regen. Het is weinig, veel te weinig wat valt, maar er valt toch hier en daar eens wat

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot 400.000 euro als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk.
4: Hallo, ik ben Eddy Govert.
3: En ik heb zin om op vakantie te gaan.
4: Ik kan me er iets bij voorstellen.
3: Echt waar, ik werk altijd zo hard, ik heb echt nood aan vakantie.
4: Keihard, hè. Je hebt me vanmorgen nog gezegd, ik werk als een paard en ik word geleefd.
3: Soms wel, en af en toe moet je dan eventjes pauze inlassen en een vakantie naar Spanje bijvoorbeeld.
4: Moet je plannen, hè? Moet je plannen.
3: Wel, dat valt nog mee, hoor.
4: Ja?
3: Ja, je kunt gewoon met je identiteitskaart naar Spanje. Kunt gewoon
4: ja,
3: binnen,
4: dat wel, dat wel. Maar je moet inplannen, hè? Want dat anders vindt je die tijd
3: je
4: niet.
3: Je moet vrije tijd plannen. Ja. Nu, iemand die ook eens naar Spanje geweest is, in 1971, was Mark Dex.
4: Mark Dex, ja.
3: En die heeft daar een nummer over gemaakt dat toch wel een hele rare intro heeft, Eddy.
4: Ja, inderdaad, met zo'n, hoe heet dat? Een mondorgel?
3: Ik dacht dat het gewoon een veer was eigenlijk.
4: Nee, maar het klinkt zo, hè. Maar het had iets met een veertje. En je moest dat met je mond bespelen. En dan klinkt dat zo van poing, poing, poing. Ja, het is heel grappig, hè.
3: Wel, misschien laten we de luisteraars er zelf een eigen idee van vormen.
4: Oké.
3: Okay. Oho, aha, dus van Mark Dix uit 1970.

0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot... Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag hebben we te maken met wisselvalligheid. Een lage drukgebied nabij de Britse eilanden stuurt ons weer aan. En het zorgt ervoor dat er een storing doortrekt. Een storing die onstabiele lucht met zich meebrengt. En dat vertaalt zich vanochtend in de vorm van een regenzone die is doorgetrokken. Vanmiddag in perioden met buien. Niet zo heel veel buien, maar er zullen verspreid over de middag toch wel een aantal buien gaan opduiken. Koud is het niet. Het wel gemakkelijk een 22 tot 24 graden, dus dat zit wel goed. En de wind die waait daarbij matig uit een meest westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
5: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
5: echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hoge Rechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op het industrieterrein in Gestel is gisterochtend een arbeidsongeval gebeurd. Een arbeider van een koelinstallatiebedrijf kwam er met zijn voet in een rolpers vast te zitten. De man moest door de brandweer bevrijd worden en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Zondag is in Wervik Johan de Neut gewezen gemeenteraadslid en zijn vrouw op de stoep aangereden door 2 jongeren op een elektrische step. Het ongeval gebeurde in de Molenstraat tijdens de 5-daagse zomerkermis in Wervik. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Gisteren namiddag iets over 4 uur is in Wevelgem een tuinhuis achter een woning vernield door een brand. De brandweer moest bij aankomst door de omvang van de brand meteen versterking oproepen. Gelukkig konden ze verhinderen dat het vuur oversloeg naar de omgeving. Bij de brand raakte er ook niemand gewond. En in het centrum van Kortemark is een 80-jarige fietser gisteren namiddag ten val gekomen nadat hij onwel werd. Hulpverleners slaagden erin de man na lange tijd te reanimeren. Daarna werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los. Pa,

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag hebben we te maken met wisselvalligheid. Een lage drukgebied nabij de Britse eilanden stuurt ons weer aan. En het zorgt ervoor dat er een storing doortrekt. Een storing die onstabiele lucht met zich meebrengt. En dat vertaalt zich vanochtend in de vorm van een regenzone die is doorgetrokken. Vanmiddag in perioden met buien. Niet zo heel veel buien, maar er zullen verspreid over de middag toch wel een aantal buien gaan opduiken. Koud is het niet. Het wel gemakkelijk een 22 tot 24 graden, dus dat zit wel goed. En de wind die waait daarbij matig uit een meest westelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
1: De snelle 10.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hoge Rechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
1: La, la, la, la. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op

Kylie met Vuurtoren. Zij mag vandaag de spits afbijten in een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Een nieuwe avondspits tussen nu en 6 uur hier in Radio. Op deze dinsdag, de 18e van augustus. Jij bent bijzonder welkom. Wij brengen vooral de muziek mee hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig.

0: van die vele hitsingles van Niels de Spansbader die zijn oorsprong kende in het programma Liefde voor Muziek op tv. Goed, dat terzijde hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Gaan we weer op richting 16:30. En dat doen we dan weer met de hits van vandaag. Recht uit onze snelle 10 vandaag, deze Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
0: Nieuw van Vrede.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0.

0: freekvanrooij.com. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vannacht blijft het toch wel wat wisselvallig. Een bui blijft mogelijk. Zeker aan de kust. Die is gevoeliger voor buien dan landinwaarts. Maar ook daar kun je niet uitsluiten dat er ergens in de loop van de nacht toch een bui opduikt. Zeker aan de ochtend toe wordt die kans zelfs vrij groot. Temperaturen daarbij, ja, die zitten ergens rond een graad of 15. Waarmee we dus weer een heel erg zachte nacht neerzetten. Dat blijft toch wel opvallend dat die nachtelijke temperaturen eigenlijk vrij hoog blijven. De wind zit in de westelijke, zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig. Naar de ochtend toe duidelijk een stijging van de buienkansen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor Buste Cousy.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
0: Dit

VBRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM 107.3 over West-Vlaanderen op DAB+, en via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Alle muziek uit de Lage Landen, die zitten helemaal in radio hier bij VBRO. Zeker ook met Leon Nardel, die we er nu bij halen, met deze Leila is haar naam.

En zo hadden we hem tot de laatste noot. Deze single van Marco Schuitmaker, Lusu heet het singeltje. En is helemaal nieuw hier in onze studio sinds een paar dagen nog maar. Op naar 5 uur hier op deze dinsdag. En dat doen we dan weer met de muziek van Freek van Rooij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. Groenraadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsenboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Bali, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is. Al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben 3 Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buit gemaakt. Tijdens hun vlucht kon 1 verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De derde verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle 3 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen Bruggelingen die in augustus geboren zijn, kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20e september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldersdoorn. 2 sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewegen maakt zich op voor 2 avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken. Goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer... door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewegen vormt Sacred Places het kloppende hart. Met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewegen verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelisse voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewegen start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Ik doe wat ik wil, dat is Sieneke. En ze mag doen wat ze wil. Ze haalt gewoon de ene hitparade na de andere met haar fijne muziek. En ook bij deze hier nog even in onze welkom.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het toch wel wat wisselvallig. Een bui blijft mogelijk. Zeker aan de kust. Die is gevoeliger voor buien dan landinwaarts. Maar ook daar kun je niet uitsluiten dat er ergens in de loop van de nacht toch een bui opduikt. Zeker aan de ochtend toe wordt die kans zelfs vrij groot. Temperaturen daarbij, ja, die zitten ergens rond een graad of 15. Waarmee we dus weer een heel erg zachte nacht neerzetten. Dat blijft toch wel opvallend dat die nachtelijke temperaturen eigenlijk vrij hoog blijven. De wind zit in de westelijke, zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig. Naar de ochtend toe duidelijk een stijging van de buienkansen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.
0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Dit is VBRO.

Helemaal op het juiste ritme, de avondspits door. Dat is u hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. In deze dinsdagse welkom thuis blikken we met onze volgende terug naar 1995. Ja, tragisch aan het einde gekomen deze Jasmin. Maar we kunnen nog steeds genieten van haar bijzondere liedjes. En eentje daarvan is deze Ik tover jou.

0: Legendarisch nummer en een terugblik in de muziekgeschiedenis met Phil Collins en Two Hearts uit 1988. Om even een zijspoor te maken en vooral deze dinsdagse Welkom Thuis alweer netjes af te ronden. Geen Naastens die blikt zometeen nog even vooruit in de weersvoorspellingen. Ik wens je eerst nog even een zeer fijne dinsdagavond toe. En wij zijn er morgen op woensdag tussen 4 en 6 terug hier bij VPRO met een splitsplinternieuwe VPRO Top 30.
1: De komende dagen blijft het toch wel wisselvallig. We zijn duidelijk in een ander weerregime beland, met lage drukgebieden die ons weer beheersen. En dat vertaalt zich regelmatig in het voorkomen van een aantal verspreide buien. Woensdag, donderdag, vrijdag zullen er buien zijn. De meeste buien lijken zich te gaan concentreren in de kustgebieden. Die zijn daar gevoeliger voor. Het warme zeewater speelt daar een rol in. En daar kunnen zelfs een aantal felle buien voorkomen. Mogelijk zelfs met een donderklap erbij. Dat zal niet hoeven te verwonderen. Temperatuursgewijs, ja, er verandert niet zo heel veel hoor. We blijven toch telkens vooraan de 20 graden zitten. 20, 20, 21, 22 aan zee. 3, 24 landinwaarts. Dus dat zit wel goed. En de wind die waait over het algemeen uit een zuidwestelijke richting daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
1: Uit je regio.
2: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. Groenraadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsenboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Balie, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is, al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben drie Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buit gemaakt. Tijdens hun vlucht kon één verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De derde verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle drie 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen Bruggelingen die in augustus geboren zijn kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20e september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldesdoorn. Twee sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewegen maakt zich op voor twee avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken, goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer... door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewegen vormt Sacred Places het kloppende hart, met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewegen verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelisse voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewegen start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het toch wel wat wisselvallig. Een bui blijft mogelijk. Zeker aan de kust. Die is gevoeliger voor buien dan landinwaarts. Maar ook daar kun je niet uitsluiten dat er ergens in de loop van de nacht toch een bui opduikt. Zeker aan de ochtend toe wordt die kans zelfs vrij groot. Temperaturen daarbij, ja, die zitten ergens rond een graad of 15. Waarmee we dus weer een heel erg zachte nacht neerzetten. Dat blijft toch wel opvallend dat die nachtelijke temperaturen eigenlijk vrij hoog blijven. De wind zit in de westelijke, zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig. Naar de ochtend toe duidelijk een stijging van de buienkansen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dat zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
3: Dit is VBR.

vanavond en vannacht blijft het toch wel wat wisselvallig. Een bui blijft mogelijk. Met een voorkeur voor de kust. De zeewatertemperaturen zijn zeer hoog en dat zal geleidelijk aan beginnen spelen. Je zal zien dat die kustregio de komende dagen wel meer buien krijgt. Want ook voor morgen staan daar een aantal buien op het menu. Landinwaarts ook wel, maar duidelijk minder. Aan zee kan dat een felle bui zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Dat is ook donderdag en vrijdag het geval. Er vallen buien met de voorkeur voor de kustgebieden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
1: Uit je regio.
2: In Brugge zorgt de sluiting van sociaal restaurant Het Paradijs voor politieke vragen. Groenraadslid Karin Robert waarschuwt dat de stad geen zicht heeft op wie daardoor uit de boot valt. Volgens haar is er geen duidelijk beeld van hoeveel kwetsbare maaltijdgebruikers hun vaste plek verloren hebben. En evenmin een plan om die ontmoetingsfunctie opnieuw in te vullen. Brugse stadsbestuur zegt dat het OCMW vooraf werd geïnformeerd en dat er intussen nauwer wordt samengewerkt met buurtcentrum De Balsenboom in de Gansenstraat. Brugge verwijst naar bestaande initiatieven zoals Poverello en de Open Balie, maar erkent dat het nog te vroeg is om te weten of alle voormalige bezoekers daar terecht kunnen. De stad benadrukt dat het uitbaten van een sociaal restaurant geen kerntaak is, al wil ze wel onderzoeken hoe andere steden sociale eetplekken organiseren. In Brugge hebben drie Georgische mannen zich moeten verantwoorden voor een diefstal bij juwelierszaak Swarovski. Op 3 november vorig jaar stapten ze kort na elkaar de winkel binnen. De bediende kreeg meteen een slecht gevoel en ontdekte even later dat een juwelenkast open stond en sieraden verdwenen waren. In totaal werd voor bijna 14.000 euro buit gemaakt. Tijdens hun vlucht kon één verdachte nog bij zijn jas gegrepen worden. Dankzij de persoonsbeschrijving werd ook een andere man opgepakt in een Renault met Franse nummerplaat, waar speurders sleutels in aluminiumfolie en zelfgemaakte dieventassen vonden. De derde verdachte vluchtte met de trein richting Frankrijk en is nog altijd voortvluchtig. Volgens het Brugse parket gaat het om een professioneel georganiseerde dievenbende, gelinkt aan gelijkaardige feiten in andere Europese landen. De procureur vraagt voor alle drie 30 maanden effectieve celstraf. Uitspraak volgt op 27 augustus. Bruggelingen die in de maand augustus jarig zijn, krijgen dit jaar een bijzonder cadeau van de stad. Tijdens Autovrije Zondag op 20 september deelt Stad Brugge 200 gratis verjaardagsbomen uit. De actie moet inwoners warm maken voor meer groen en een klimaatrobuustere stad. Omdat de actie vorig jaar een groot succes was, wordt ze uitgebreid van 150 naar 200 boompjes. Alleen Bruggelingen die in augustus geboren zijn kunnen zich vooraf inschrijven via de website van de stad en hun boom op de 20e september komen ophalen. Het gaat om haagbeuk of veldesdoorn. Twee sterke inheemse soorten die geschikt zijn voor kleine en grote tuinen. De verjaardagsactie past in de bredere vergroening van Brugge. En Lissewegen maakt zich op voor twee avonden pure magie. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus verandert het Witte Polderdorp opnieuw in een wereld tussen droom en werkelijkheid tijdens het jaarlijkse lichtfeest. Zodra de avond valt, baat het dorp in kaarslicht, fonkelende installaties en intieme vuurkunstwerken. Goed voor een gratis wandeling van 1,6 kilometer door straten die helemaal worden omgetoverd tot een levend decor. Rond de kerk van Lissewegen vormt Sacred Places het kloppende hart. Met monumentale vuurprojecties die de toren digitaal in lichterlaaien zullen zetten. Langs het parcours vind je muziek, landschapskunst, mythische vogels en een dierencircus dat opnieuw tot leven komt. Inwoners van Lissewegen verlichten hun gevels en voortuinen en een metershoge gruto van wilgentakken wordt het totemdier van deze editie. Ondertussen zorgt Zoutelisse voor live muziek en een plek om te blijven hangen. Lichtfeest in Lissewegen start telkens om 9 uur 's avonds en loopt tot 11:30 in een verkeersvrij dorpscentrum.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 0.

0: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte de tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interest en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer. Van Frick.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Een ziek idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup. Ja.

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg, jou danken kan ik nooit genoeg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.

0: kwartier hoor je het beste van bij ons.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
0: Met de muziek van VBRO.
2: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Ik heb een mooie oude piano. Hij is mijn allerbeste vriend. Met op zijn borst twee koperen luchters, die ik nog altijd prachtig vind. We gingen samen door het leven, vanaf het moment dat ik hem zag. En dat is altijd zo gebleven, zeg maar tot vandaag de dag. En ik kan er geen genoeg van krijgen, als ik die oude toetsen aai.

Hij zal zich nooit op iets beroemen. Bleef met de pootjes op de grond. Ik kreeg het applaus en ik kreeg de bloemen. Als hij thuis te zwijgen stond. Soms zingt hij zacht van minnekozen. Totdat ik op een wolkje drijf. Dan groeien 24 rozen. Uit zijn glanzend

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid.